Goede hart, Patrick. Ja, goed. Goed hart, 36, op de welkom naar de race. Nu is het